0: Laatst toen ik vijf hier.
1: Een blafondel om de paraporum nee, sisne. Afia nu dan, vaar trava. Als we zijn nu, maar die gaan het hier hebben. Zijn we nu feit akkoos? Nafjara karan, en wat zijn die tijd? Maar die gaan het hier hebben. Manroes. Zie de wet, maar ik heb een. Bij Italian leef van Suntanan. Na jom lionu, vaar voetraf, sasana nena. Het is een missie als serie. Het is een missie als het is een missie als serie. Het is een missie als serie. Het is een missie als serie. Het is een missie als serie. Het is een missie als serie. Het
2: is een missie Tatande is het maar nog als bus, als je matuntan of not is voor sage, de wonder dat je matuntan en am zo. Nou, dan alo, Peter kan niet simpel. Zijn de mission deze kazane om de tap te van op in de nazen. Zijn het ten afita, ander tip topi. Borna tap tapien dan.
3: Wat om balat te doen, nee, dat komt sungat na. Zara, dat wordt niet meer nefutjes van haripa. Toch niet aan borna lala na te zien van haripa. Dat dit die lalanti zo, maar dat dit niet doen te juyan balat, juba balat is veel van me. Hey, jij zo maar zijn tegen dat je dit vakjes op aan
4: Fati wat dan aan alu zo tien bij jou missie en rem van maferen en die farcham boemen. Zij luni dan hij am tia. En fati van amanara kaita kunne van luni am zo de feest. Ni feest publiek het en het is het om katse me. Never zet stoep dan aan het wel net van missen pervi, missen lavta. Makane feest en nul dat ja veel aan missen. Zij zat in missie lakleta wel in feest en nul reet. Kasenten om banga taan is hier taan nee, en hij zou afen is dat zo nu verder. Je tien maar iets te eren dan even randen ivok, maar na aan het net bijna te akelen baal las ivok of tien maar iets aan zijn pipi zijn zijn nee, falen en ramar. Tien maar iets aan zijn en even tenam zijn missen. Zelf iets aan het tenam op zullen nee, het om te eren die.
5: Even manuk Madrid hoor. Even manuk Madrid hoor, dat die theologie lukt en maar lukt en maar lukt. Am zo even wat ook te doen. Pas maand is er een nieuwe commune. De misschien een asarretarie. Nu lukt het mila tanana matiu. Maar wat matiu tanana? Die manzar malut kun je niet. Manzar malut is er even malut. Er is matiu is dem tanana. Er is tanana.
6: En die pen tanana zo de familie is er kan man natuur de tanana. Die toch een misschien van ja. Nani sawata ita masas di misu fan tu jadi rawarnya mnya farat sini so di tewi tene fam lam down katum tua na pentu film ni lala naraf ni pas so ita tene itu ya so nani ilan ilan nani penjaja jadi tene fam lam down ni fan cara nato tene tu aku dan sawati fam kita lu eh tini ini ni tanah nasan tene tu kan bayi si apaan sulap ku, nyuruh langsung saat kita itu ya saat kita kita so itu kumpul beltu kumpul bulan terus nyuruh so saat sih kan nanti nama nasi kue atau sirap kita nama mati.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.